Oversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later

gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt het druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kan

aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One. Van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Ja, volgens mij was het 1984 deze van Spandau Ballet. Only When You Leave. Vrienden, wij zeggen welkom. De maandag. Ja. De maandag richting je vakantie als je bouwvakker bent. Of misschien ben je net wakker en moet je straks eens naar kantoor. Dan moet je nog even 2 weken doorbuffelen. Hou vol. Je vakantie komt eraan. En BNT neem je mee. Ja.

Shaggy and Mohombi. I need your love. Ja, wij hebben ook jouw liefde nodig. Iedere dag weer. Zijn we blij met jij daar aan de andere kant van de radio. Heerlijk. En iedere dag komen er meer mensen bij. Voor Shaggy en Mohombi hoorde je Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. En Bibi Rexha met Fateless. Het is de maandag 20 juli. Cyberaanvallen vormen een groeiend risico voor de Nederlandse en de Europese energievoorziening. Niet alleen de grote elektriciteitscentrales en zonneparken zijn kwetsbaar, maar ook de zonnepanelen en de thuisbatterijen van consumenten. In het ergste geval kan een grootschalige aanval leiden tot een langdurige stroomuitval. Ja, de experts die waarschuwen daarvoor. Ja, dan Jonas Vingegaard. Die heeft gisteren de Tour de France verlaten. De Deen die tweede stond in het algemeen klassement, die kwam tijdens de 15e etappe hard ten val toen hij een bocht miste bij een rotonde en tegen een stoeprand aanreed. Het had schijnbaar allemaal te maken met een motor voor hem die hard remde. Hij heeft zijn sleutelbeen gebroken. Binnen enkele dagen wordt hij daaraan geopereerd. En ook liep hij natuurlijk meerdere schaafwonden op. Ja, misschien zou het toch te maken hebben met die dopingcontrole 's nachts. S'nachts om 2 uur kreeg Vingegaard namelijk een dopingcontrole. Ja, misschien is dan toch je concentratie niet zo heel erg goed, hè? En dan Michael van Gerwen, die heeft gisteren de 8e finales bereikt van het World Matchplay in het Engelse Blackpool. Michael die klopte Andrew Gilding met 10-6. En de volgende wedstrijd moet hij tegen Dirk van Duivenbode. Dus we zijn benieuwd wat onze Michael van Gerwen daar gaat maken. Blijf erbij op deze maandag. Laat ons weten waar je luistert naar Radio BNT. En heb je een verzoekplaatje, we horen het graag. Doe het allemaal via onze website. En via WhatsApp kun je dan berichtjes sturen naar de studio. Jaren 80. Dit zijn de Commodores. Op Radio BNT. Met Night Shift. MUZIEK

0: 90s voor Stevie V en de Dirty Cash. Robin Schulz, Young Right Now. En die bracht u van de Commodores. Ja, het is 7:30 geweest. Een goede ochtend. Ja, vandaag overheerst de bewolking en valt er misschien lokaal een buitje. Nou, vanmiddag breekt dan vaker de zon door. En zal de temperatuur gaan liggen tussen de 20 en 23 graden. Morgen blijft het overwegend droog met wat wolken en wat zon. Woensdag zou er weer kans zijn op wat regen. Ja, en vooralsnog verandert er aan de temperaturen vrij weinig. Komend weekend zou het warmer worden. Ja, ik vond het gisteren toch koud. Geef mij dan toch maar 30 graden. Dan gaan we even naar Flitsmeister.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Spanje is voor de 2e keer wereldkampioen voetbal geworden. En de ontsnapte Wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer gevangen en terug bij de eigenaar. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nou, dan even een update van Flitsmeister. We zijn momenteel aan het controleren op de A76 bij de grens met Duitsland bij 25.6. Tussen de grens met Duitsland en Heerlen. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N270 Helmond bij 14.1. De N262 bij Roosendaal bij 4.9. De A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.9. En dan heb ik nog voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dan moet je even opletten bij 161.7.
1: Radio.

0: Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag was hij in Amsterdam The Weeknd. Hij deed het samen met Ariana Grande. Love me hard.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor uit het jaar 2000, Mojo en Lady Hear Me Tonight. En Bruno Mars, On My Soul. Kirsten van Tijn, die is zwanger. Dat heeft de 37-jarige cabaretière bevestigd aan het persbureau ANP. De baby die wordt half oktober verwacht. En ze heeft een relatie met zowel een man als een vrouw. En over deze driehoeksverhouding maakten ze de afgelopen jaren 2 theatervoorstellingen en een documentaire reeks. Ja, ze woont samen met haar vriend Jelle en haar vriendin Bibi. En ze gaan het kind met z'n drieën opvoeden. En de dilemma's waar we met z'n drieën nu al tegenaan lopen bieden genoeg stof voor een nieuw theaterprogramma, zegt ze. Mattie Healy en de Gabriette Brechtel, die hebben elkaar afgelopen zaterdag het ja-woord gegeven. Dat hebben vertegenwoordigers van de leadzanger van de 1975 en het model van aan de Amerikaanse media bekendgemaakt. Op social media gingen al foto's en video's rond van het huwelijk. Het stel is in L.A. in het huwelijksbootje gestapt tijdens een besloten ceremonie in het bijzijn van familie en goede vrienden. Dat staat in een verklaring. En op de beelden bij TMZ is te zien dat Healy en Bechtel samen bij het altaar staan en Healy zijn vrouw in zijn armen heeft. Ja, in september 2023 werden ze voor het eerst samen gezien in New York. En nu dus getrouwd. En dan afgelopen zaterdagavond speelde de faceband Even Serieus toch gewoon hun megahit Baila de Gasolina op de Zwarte Cross. Ja, de festivalorganisatie dreigde vooraf de stekker uit het optreden te trekken als Even Serieus het nummer zou spelen. Maar daar hadden de bandleden dus afgelopen zaterdag lak aan. De tent die ging helemaal los. Veel mensen dachten al meteen dat het om een stunt ging. Maar zowel het festival als Even Serieus stelden vooraf dat het verbod echt was. En het publiek op de Zwarte Cross kreeg gisteren een onverwachte verrassing voorgeschoteld. Douwe Bob die haalde tijdens zijn optreden zijn 4-jarig zoontje Elias het podium op. En dat moment werd natuurlijk massaal gedeeld op social media. En dan het abrupte einde van de musical Moulin Rouge is voor veel castleden nog niet te bevatten. Op social media staan ze stil bij het feit dat ze onverwacht al afscheid moeten nemen van hun rol. Ja, door de waterschade kunnen de laatste 19 voorstellingen niet meer worden gespeeld. Ja, over nu meer nieuws uit de shops. En denk eraan, heb je een verzoekplaatje, laat het ons weten via radiobnt.nl. Dit is Don Johnson.

0: been looking for.
1: Sonfeld and Mi Amor. Daarvoor de man van Miami Vice, Don Johnson. Jaren 80, enorme populaire televisieserie Miami Vice. En Don Johnson, toen in die tijd, zong hij Heartbeat. Zometeen ben je terug met onder andere Wat Hakkenplaat. Ik heb de jarige artiesten voor je. Ik heb ook de nieuwe van Celine Dion binnengekregen. Wil je hem horen? Laat het mij even weten via radiobnt.nl. En tot dan acht uur deze nieuwe van Marshmello. Another Drink hoor je op BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Ja? Echt serieus?
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram.

0: is de nieuwsupdate.
1: Amerika heeft voor de 9e dag op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel bij temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Blijf leuke muziek, Dolly Dot. Jaren 80 met Love Me Just A Little Bit More. Hou van ons een steeds beetje meer. Blijf luisteren naar BNT en vertel het door aan je vrienden, collega's, familie. Iedereen die het maar horen wil. Geef even door dat wij er zijn. Ja, dankjewel alvast. Ja, het is maandag. Onderweg richting je vakantie misschien.

Dit voor Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. En de nieuwe van Criss Cross Amsterdam. My Oh My. Ze deden het samen met Willie William en Luisa Sanza. De maandag 20 juli. Ja, na een spannende kwalificatie afgelopen zaterdag was het tijd voor de Grand Prix van België. Natuurlijk gisteren Kimi Antonelli, die pakte op overtuigende wijze de pole position. En Max Verstappen ook op de eerste startrij, maar Antonelli wist uiteindelijk te winnen. En Max Verstappen die werd gisteren in Spa-Francorchamps derde. En Lewis Hamilton die schrok zijn grot toen hij gisteren in België een van zijn monteurs aanreed. De Ferrari-coureur die zegt dat hij het sein kreeg om door te rijden en is blij dat de monteur oké is. Ja, en dan het WK voetbal. Kylian Mbappé is de eerste speler ooit die twee keer topscorer is geworden van een WK voetbal. En hij sloot het toernooi af als WK-topscorer aller tijden. En ook het Nederlands elftal heeft toch nog een kleine troostprijs overgehouden aan het WK. Want Oranje is kort na de door Spanje gewonnen finale tegen Argentinië uitgeroepen tot de winnaar van de Fair Play Award. Ja, de FIFA gaf in eerste instantie geen verdere uitleg bij de uitverkiezing van Nederland. Net als vele andere teams kreeg de ploeg van de bondscoach Ronald Koeman geen enkele keer rood. En met slechts 3 gele kaarten hoorde Oranje daarnaast bij de ploegen die het minst vaak bestraft werden met geel. Alleen Turkije, Tunesië en Tsjechië die kregen nog minder kaarten. Ja, die waren al na 1 dag naar huis. En ik weet niet of je het gisteren hebt gekeken, het WK voetbal. Spanje heeft dan gewonnen. Nou ben ik geen voetbal... ik kijk niet heel vaak voetbal. Maar ik dacht even dat Frans Timmermans... dat hij de coach was van Spanje. Ja, kan aan mij liggen, denk ik.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Daarvoor Michael Jackson, Farewell My Summer Love. Ja, wordt wakker plaat. Ik heb nieuwe muziek voor je. Ja, ken je deze plaat nog uit 1995?

Ja, 1995, Hoodie and the Blowfish met Only Wanna Be With You. Of deze uit het jaar 2000. Van een zekere Jane McDonald.

0: En dan nu van Ralph Sanchez. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.6. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N270 Helmond bij 14.1. De N262 Roosendaal bij 4.9. De A16 tussen Breda en Dordrecht wordt gecontroleerd bij 51.5. Dan heb ik voor je de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.9. En ik heb nog voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes. Daar zijn ze aan het controleren bij 161.7.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. En het aantal campings waar kinderen niet welkom zijn, neemt steeds sneller toe. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Louis Fonsi en Demi Lovato.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Simply Red hadden wij daarvoor met Fake. En Lost Frequencies. Live it all. Haal alles uit het leven. Doe dat. Wat je ook goed doet, ja, wat je ook gaat doen vandaag. Hè? Haal er alles uit. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan. Er zijn afgelopen weekend meerdere mensen gewond geraakt doordat ze grote hagelstenen op hun hoofd hebben gekregen. Het concert werd afgelast vanwege de hagelstorm. Het concert wordt niet meer ingehaald en de kaarthouders krijgen hun geld terug. Dat heeft de organisator Live Nation gisteren bekendgemaakt. In totaal waren meer dan 150.000 kaarten voor de twee optredens verkocht. Ja, en gisteren het WK voetbal. Er was voor het eerst een halftime show bij een WK-finale. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en BTS. Die behoorden tot de artiesten die de show verzorgden tijdens de rust in het MetLife Stadium in New Jersey. Ja, de finale werd ook gekeken en er waren ook aanwezig bekende sterren. Onder andere Beyoncé met haar man Jay-Z. Ja, en de Colombiaanse zangeres Shakira. Die heeft natuurlijk Spanje gefeliciteerd met de overwinning op het WK voetbal. In een serie berichten op Instagram schrijft de zangeres verder dat ze trots is om bij het WK te zijn geweest. Gefeliciteerd mijn mensen in Spanje, aldus Shakira. Ja, en de rapper Drake die heeft $1,5 miljoen ingezet op de winst van Argentinië in de finale van het WK voetbal. Hij heeft weer een schermafbeelding gedeeld van de online weddenschap. Dus die $1,5 miljoen is hij kwijt. En dan de verfilming van The Odyssey door de regisseur Christopher Nolan is spectaculair van start gegaan. Want de film bracht tijdens het openingsweekend wereldwijd $264,1 miljoen op. Dat heeft Universal gisteren bekendgemaakt. Ja, en dan minder leuk nieuws. De Britse Australische acteur Terence Donovan. Die is op 90-jarige leeftijd overleden in Melbourne. Zijn zoon, de acteur en de zanger Jason Donovan, die heeft het overlijden bekendgemaakt op social media. En deze Terence Donovan, die speelde decennia lang in de bekende series als onder andere Neighbours en Home and Away. En dat is zover dan het nieuws uit de showbiz. Ja, onderweg richting je werk met BNT. Leuk! Zet die radio wat harder. Muziek uit de jaren 90, Bon Jovi.
2: Is Romeo is bleeding.

Hoorde je Never Gonna Not Dance Again? Jaren 90 voor Bon Jovi, Always, altijd BNT. Met iedere werkdag rond deze tijd de jarige artiesten. Bekende Nederlandse programmamaakster Olse Goulsen. Die is vandaag 46 jaar geworden. Vlaamse zangeres van Milk Incorporated, dat is Linda Mertens. Ze wordt vandaag 48. Simon Rex, bekende Amerikaanse pornoacteur en presentator van MTV. Die wordt vandaag 52. Nederlandse zanger Vincent, 55 jaar geworden. Amerikaanse zangeres Kim Carnes, je kent ze misschien van Better Davis Eyes. Ze wordt vandaag 81 jaar. Bekend Braziliaans supermodel Gisele Bündchen. Ze wordt vandaag 46. Jordan Rodriguez, Australische acteur en danser. Die wordt vandaag 34 jaar. En vandaag is ook jarig de bekende Mexicaanse muzikant, gitarist Carlos Santana. Hij wordt vandaag 79 jaar. Ja, de band Santana bracht in 1985 deze hit uit. Eendagsvliegen toen in die tijden. Wat betreft deze muziek. Daarna hoorde je meer de gitaren van Carlos Santana. Ja, dit is Say It Again. We draaien hem tot aan 9 uur.

0: zomer is aan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel.

0: over, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu €2,57. Voor diesel is dit €2,52. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

De nieuwe van Armin van Buren, een Silver Panda. Een liedje van Deepass Mode, Enjoy the Silence. Vrienden, wij zeggen welkom voor de maandag. Hier in het zuiden van Nederland. De laatste.

0: De maandag van BNT met Miley Cyrus. Flowers. Daarvoor de zomerrit uit 1997 van Teaspoon. Sex on the Beach. Ja, en dan niet aan mij nog een keertje met Why Tell Me Why. Ja, zeg het maar. Ben je de koffers al aan het inpakken? De caravan aan het poetsen. Bouwvakvakantie begint aanstaande vrijdag in het zuiden van Nederland. De meeste bouwvakkers stoppen denk ik al op donderdag. De online supermarkt Picnic die heeft na 10 jaar voor het eerst meer geld opgeleverd dan gekost in Nederland. Toch was 2025 uiteindelijk verliesgevend voor het bedrijf door de flinke investeringen in de nieuwe locaties in Duitsland en Frankrijk. Het verlies komt uit op 166 miljoen euro. Een investeringsronde onder de aandeelhouders leverde afgelopen september trouwens 430 miljoen op. Met dat geld kan Picnic investeren in de distributiecentra. En dat gebeurde in onder meer het Duitse Oberhausen, in Utrecht en in Dordrecht. Inmiddels heeft Picnic 3,5 miljoen klanten in 700 steden. En dat heeft een omzet opgeleverd van 1,9 miljard. In Nederland hebben ze 4 miljoen euro winst gehaald. Ja, die kleine autootjes, bestelbusjes, die zie je natuurlijk, ja, die vallen op in de steden. Als automobilist vind je deze karretjes niet fijn. Ja, en vorige week moest een Frans meisje van 17 jaar geopereerd worden aan haar enkel. Maar door een foutje in de kliniek hebben ze haar verstandskiezen eruit gehaald. Ja, de enkeloperatie had op 10 juli moeten plaatsvinden in een hospitaal in Frankrijk. Toen het meisje uit de narcose kwam, bleek dat alle 4 haar verstandskiezen waren getrokken. En de enkel, daar hebben ze niets aan gedaan. Dus ja, kan gebeuren.
1: I've heard people say that too much of anything.

0: Saga Diesel en Bailando. Even een update van Flitsmeister A76 tussen de grenzen met Duitsland en Heerlen. Moet je even opletten. Bij 25.6 wordt er gecontroleerd. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67, de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De N270 Helmond 14.1. De N262 Roosendaal 4.9. Dan heb ik voor je de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk. Daar zijn ze aan het controleren bij 6.9. En de laatste, de A58 tussen Vlissingen en Goes. Daar staan ze nog steeds bij 161.7. Ja, het is rustig voor wat betreft de files. Je merkt wel dat mensen toch richting vakantie gaan. Denk eraan, ontvang je nu BNT richting Duitsland. Blijf ons volgen, doe dat via de stream als je ons niet meer kunt ontvangen. Op dit moment staat er een hele korte file.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. En het aantal campings waar kinderen niet welkom zijn, neemt steeds sneller toe. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Ava Max. Daarvoor Craig David, Fill Me In. En de nieuwe van Teddy Swims. Ja, grote Nederlandse bedrijven die zijn aangesloten bij de coalitie Tent Nederland. Die hebben vorig jaar 13.500 statushouders en asielzoekers in dienst genomen. En het gaat dan om zowel de vaste aanstellingen als de uitzendcontracten. En deze bedrijven proberen op die manier het personeelstekort deels terug te dringen. Onder meer Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO, Kraft, Heinz, Unilever en VBGO, die doen mee. En het gaat dan vooral om banen in de logistiek, de horeca, facility services en techniek. En dat blijkt uit de cijfers van Tent Nederland die ze hebben vrijgegeven. Dus dat is dan wel weer een hele goede zaak, denk ik. Ja.

0: favoriete top 3.
1: Ja, we gaan afsluiten. Ik heb namelijk wat verzoekplaatjes binnengekregen. Jan Bos uit Grubbenvorst. Hey, hallo, BNT. Ik zou graag de Meissenits willen horen met Hard Age Avenue. Gaan we draaien, Jan. Dan heb ik gevraagd of wij de nieuwe moesten draaien van Celine Dion. Hallo, BNT. Vanuit Helbroek luisteren wij ook. Celine Dion is altijd mooi. Groetjes van Linda Maas. En mochten jullie je afvragen waar Helbroek ligt, dat ligt in de gemeente Land van Kuik. Nou, beste Linda, die komt er ook aan. Zometeen Tim en Duncan. Roger Schepers. Tussen 4 en 6. En vanavond onze vriend Raoul Moro. Hou je van ethisch muziek? Dan mag je gezellig even langskomen in het ethisch café. Vanavond tussen 7 en 9. Ik wens je een fijne maandag.
0: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Radioreclame duur... Niet bij Radio BNT.
8: In heel Limburg en Brabant.
1: Bereik je publiek in heel Limburg en Brabant al vanaf 3 euro per uitgezonden reclame. Neem vandaag nog contact met ons op.
8: BNT.
1: Via radiobnt.nl/adverteren. Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om... nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg... blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara... maar pakte op de terugweg weer een ouder presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel bij temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
11: Met de beste hits en classics om je werkdag snel om te laten vliegen. Jonas

Jonas Blue en Edge of Desire. Bij Radio BNT, aangenaam, ik ben Tim. Ik hoop dat je een fijn weekend achter de rug hebt. Misschien heb je wel vooraan gestaan bij BZB, Band Zonder Banaan. Zij traden onder andere op de Walhalla Zomerfeest, de festival in Deurne. Of was je van de partij op Middeleeuws Montfort in Limburg. Daar ridders op paarden met elkaar in gevecht. Echte veldslagen werden daar uitgevoerd. Ik hoop dat je dan geen schrammetje hebt opgelopen daar als je stond te kijken. Of misschien ben je wel naar de Tilburgse kermis geweest. Die is natuurlijk ook afgelopen vrijdag van start gegaan. En dat doet mij altijd terugdenken aan vroeger. Misschien heb je ook wel zo'n jeugdzonde op de kermis begaan. Bijna iedereen heeft dat wel eens gedaan, hè? Nou, wat mij is overkomen, geloof me, dat wil je niet meemaken. Wat daar precies is gebeurd, dat hoor je zometeen bij Radio BNT. En ook Gavin DeGraw en Evelyn Thomas staan voor je klaar. Maar eerst even van links naar rechts. Kedeng, kedeng. Guus Meeuwis en Vagant nu. Dit is

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

Radio BNT met Evelyn Thomas en High Energy. Roze maandag vandaag op de Tilburgse kermis. Afgelopen vrijdag die kermis officieel van start gegaan. Heel veel plezier als je die kant op gaat. De kermis doet mij altijd terugdenken aan vroeger, toen ik in groep 8 zat. De tijd dat je nog moest sms'en naar elkaar van... hey, ga jij vanavond ook naar de kermis? Nou, uiteindelijk gingen we met een vriendengroep over die kermis heen... in Deurne, waar ik ben opgegroeid. En daar zagen we een kraampje met loempia's... maar ook met flesjes en blikjes drinken. En we kochten daar allemaal een blikje cola. En zoals dat gaat, je zit in groep 8, je wilt wat. Dronken we dat blikje cola veel te snel op, een atje en in één keer achterover. En vervolgens zei iemand, zullen we de octopus ingaan? Nou, je moet weten, ik kan totaal niet tegen dingen die ronddraaien. Achtbanen die rechtdoor gaan over de kop, maakt me allemaal niet uit... maar dingen die ronddraaien, kan ik niet tegen. Nou ja, conclusie, halverwege... moest ik overgeven, gaf ik alles over in dat bakje van die octopus. En de eigenaar van de attractie die zei na afloop tegen mij... hey, ga jij het nog opruimen of hoe zit dat? Ik zeg tegen die man, ik ga naar huis, hoe voel jij je? En toen ben ik in bed gaan liggen, heb ik me echt heel erg slecht gevoeld. Dus mijn tip, drink nooit een blikje cola voordat je de octopus ingaat op de kermis.

0: Enrique Iglesias samen met Whitney Houston en Could I Have This Kiss Forever. Nieuwe muziek van Ed Sheeran samen met Martin Garrix staat voor je klaar. En ook Fleetwood Mac komt eraan. Eerste Radio BNT weerupdate. Cool zomerweer vandaag. Een mix van wolken en zon bij zo'n 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Je bent overal met Radio BNT en Fleetwood Mac Everywhere, hoorde je. Hey, zou jij het kunnen, elke dag maandenlang hetzelfde eten? Nee, natuurlijk niet, hoor ik je denken. Nou, toch doet de man die je zo hoort het wel. Waarom en wie het is, dat hoor je zo meteen. En ook Duran Duran en Sam Jeu staan voor je klaar. Je hoort ze naar NSYNC en tegen hem zeg ik goedemorgen.

Wat is jouw favoriete maaltijd? Is dat friet, pizza of misschien wel pasta? Misschien heb je wel, omdat je friet zo lekker vindt, elke week een vaste frietdag. Maar de man die je nu gaat horen, die heeft het nog wat extremer. Als hij een maaltijd erg lekker vindt, dan eet hij die maandenlang elke dag opnieuw. Totdat iemand anders hem dwingt om iets anders te proberen. Bij de luizenmoeder zouden ze zeggen, dat vinden we niet raar, dat vinden we heel bijzonder. Je hoort hem nu bij BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
10: Met zometeen het nummer waar je de afgelopen weken niet omheen kon. Je hoort hem naar Roger Sanchez. Dit is Another Chance.

Andrea Bocelli, onder andere samen met David Guetta. DNA, More Than A Game bij BNT. Afgelopen weken heel veel te horen geweest. Elke dag voorafgaand aan een WK-wedstrijd. Terwijl de spelers elkaar de handen aan het schudden waren, kwam dit nummer voorbij. Een van de teamsongs voor het WK-voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het zit erop. Misschien wel afkicken voor jou daarom. Ik had vrijdagavond ook even zo'n loos momentje, voordat natuurlijk dit weekend de troostfinale en de finale was. Vrijdagavond geen voetbal op tv. Ik zwengelde Netflix aan. Ik dacht dat ik Knokken Of helemaal had afgekeken het laatste seizoen, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Ik had nog 2 afleveringen te goed. Ja, zo kan voetbal dan de greep nemen over je leven de afgelopen weken, de avonden. Ongelooflijk. Hey, goed dat je erbij bent bij Radio BNT. Ben je zowat de enige op kantoor daar, dan zorg ik ervoor dat je werkdag extra snel voorbij vliegt met Radio BNT. Met Lady Gaga en ook Agda en de Munich staan voor je klaar. Eerst deze classic uit de 80's van Michael Jackson samen met Paul McCartney.

muziek uit de jaren 80. Dan zou ik zeker vanavond tussen 7 en 9 uur Radio BNT afstemmen. Dan hoor je namelijk het Ethisch Café elke maandagavond tussen 7 en 9 met Raoul. Met de beste muziek uit de 80's. Alvast een voorproefje dan voor wat je vanavond onder andere kunt gaan horen. Go!

0: Sinclair en Gary Pine en Love Generation. Radio BNT weerupdate. Cool zomerweer vandaag. Een mix van wolken en zon bij zo'n 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een betere boodschap is er niet, hè? Drive safe, Mal Smith en Niall Horan bij Radio BNT. Waar zometeen Wes en Taylor Swift voor je klaarstaan. Naast Shania Twain.
1: Let's go.

zomerse kan het bijna niet, hè? Lekker om weer eens te horen die classic uit de 90s. Lekker meezingen, misschien wel bij jou op kantoor. Of misschien wel thuis met alle ramen open, omdat je eindelijk snakte naar die verkoeling die er is aangekomen met een graad of 22 maximaal vandaag. Kun je alles weer lekker tegen elkaar openzetten thuis.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek... In

0: /adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld. Maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18... nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij het ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Dan wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tim van der Weerden. Met Max en Andy Grammer zometeen. Eerste liedje voor alle dames. Dit is Cindy.

0: The Thing I Love, Max en Andy Grammer bij Radio BNT. Goedemiddag, welkom. Ik ben Tim. Hey, zit je alleen aan je boterham op dit moment? Of zijn er toch nog wel wat collega's daar bij jou op kantoor? Het halve land is op vakantie, hè? Dat merk je aan alles. Het goede nieuws is dan dat je BNT extra hard kunt aanzetten. Want ja, je collega's hebben er toch geen last van. Zonder Vis was de man die je zo meteen hoort nooit artiest geworden. Wie dat is en hoe dat zit hoor je na Jamai. En eerst Yves Berendsen en Donnie.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Als tiener in Schotland had hij geen cent te makken. Zijn allereerste DJ-spullen betalen deed hij van zijn werk in de lokale visverwerkingsfabriek, waar hij vis moest fileren. Ja, waar vis wel niet allemaal goed voor is, hè? Calvin Harris, je hoorde hem bij Radio BNT samen met Sam Smith en Promises. En dit is Leila Kay.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT. Leave your

0: Voetjes van de vloer op de maandagmiddag met de freestylers en push-up. Met zometeen de zomerhit van De Bouwse. En ook Tina Turner staat voor je klaar. Eerste Radio BNT weerupdate. Cool zomerweer vandaag. Een mix van wolken en zon bij zo'n 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten in plaats van de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarop deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Afgelopen nacht zijn bij twee ernstige ongelukken in Maarssen en Dirksland 4 mensen om het leven gekomen. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Elke keer als je hem hoort, wordt hij nog een stukje beter eigenlijk. Hè? De Bauza, een van de zomerhits van dit jaar. Magnetic bij BNT. Hey, volg jij ons al op de socials? Zeker doen als dat nog niet het geval is. Ga naar Facebook, ga naar Instagram, zoek daar op Radio BNT... en geef even een duimpje omhoog, like die pagina's. Ben je namelijk altijd als allereerste op de hoogte van toffe winnacties. Afgelopen weekend stuurden we Remy van Loon naar de Spa-Francorchamps Formule 1 van België. En wie weet ben jij de winnaar van onze toffe volgende winactie. Like ons op Facebook en Instagram.
1: BNT. Dit is Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: NT.
1: De zomer is aan.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus. Ja.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Duncan Fresh.
7: En goedemiddag. Je maandag is weer hier met Shakira. Zometeen Zoo is onderweg naar Daft Punk.

0: Kira met de hele dierentuin van hond tot aap. Ze heeft ze gewoon bij zich, hoor. Zo hoorde je op Radio BNT Defpunt ervoor in One More Time.
1: Ja, zullen we het nog een keer doen? Gewoon Duncan hier in de middag van Radio BNT. Elke werkdag tussen 1 en 4. En zo hoor je ook me deze middag weer. Ondertussen heeft heel Nederland vakantie. En zit jij waarschijnlijk te ploeteren op kantoor? Misschien wel in de auto? Op de steiger? Hoe sta jij erbij? Hoe dan ook, dit zijn de beste hits en classics voor je. Radio BNT kun je lekker aan laten staan. Met Gala zometeen, Free From Desire. Nielson komt eraan. En eerst even iets anders dan Radio BNT. Dit is Queen met Radio Gaga.

Gala op de radio. Freed from Desire. Niels van daarvoor. En Miss Montreal. You're the Who op Radio BNT. Op deze maandag in Tilburg vandaag extra bijzonder. Want op de eerste maandag van de Tilburgse kermis vindt Roze Maandag plaats. Het is een dag met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Dat wordt daar gevierd. Traditioneel zet de NS op deze dag de zogeheten Roze Maandag Express in. Die is vertrokken vanochtend rond 11:15 vanaf Rotterdam Centraal. En is in Tilburg zojuist aangekomen iets na 1:00. En nu gaat er een hele Pride Walk door het centrum van Tilburg. Mocht je nog naar de Tilburgse kermis gaan, heel veel plezier. En laat Radio BNT lekker aanstaan. Krijg je zo meteen Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Na Martin Garrix.

0: Ultravox. Dancing with Tears in My Eyes. Martin Garrix en Bon zat daarvoor high on live op Radio BNT. De beste playlist volgt tijdens je werk. Enrique Iglesias gooi je zo meteen Do You Know. En een oude hit van Elton John in een nieuw jasje. Dat deed hij samen met een dame uit Groot-Brittannië. Wie dat is, hoor je zo meteen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Vandaag een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Blijft vandaag wel droog. In de loop van deze middag is het maximaal 22 à 23 graden. Morgen ook droog, vrij zonnig zomerweer en maximaal 25 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het COA heeft een schadeclaim van ruim 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten in plaats van de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Afgelopen nacht zijn bij twee ernstige ongelukken in Maarsen en Dirksland 4 mensen om het leven gekomen. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: vandaag.
1: Een van de zomerhits van dit jaar. Robert van Hemert mag hem op zijn naam schrijven. Zandloopster is de opvolger van Mooi Dat Nou. Hoor je op Radio BNT. Voor heel de Limburg en Brabant. En stiekem als je ons aanzet op DAB, ver daarbuiten. En wereldwijd via radiobnt.nl. Je werkdag is leuker met Galantis. Zometeen.

0: Het was een eer en het was fijn om haar live te zien. Ze stond gewoon op Pinkpop. Zara Larsson en Lust Live hoorde je op Radio BNT. Radio BNT. En voor al die vakantiegangers richting Frankrijk... alvast de Franse taal een beetje opfrissen. Met Alizé, Moi, Lolita hoorde je op Radio BNT. Ook deze week zoek ik weer titel en artiest in een nieuwe opgave.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest van een plaat die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Jij kan het raden als je meedoet met deze opgave in de vertaalvraag. Als je denkt te weten wat de vertaling is en over welke plaat en artiest ik het heb, dan mag je doorgeven radiobnt.nl. Dit is de opgave van vandaag in de vertaalvraag. Waarom worden dwazen verliefd? Waarom worden ze verliefd? Waarom zingen vogels zo vrolijk? En wachten geliefden op het aanbreken van de dag? Waarom worden ze verliefd? Enig idee over welke track dit gaat, die ik zo meteen ga draaien na 2 uur? Je mag een poging wagen en het doorsturen via radiobnt.nl.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro. Die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn twee fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen twee keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft hoog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
7: Dit was de opgave in de vertaalvraag. Ik zocht titel en artiest bij deze opgave. Waarom worden dwazen verliefd? Waarom worden ze verliefd? Waarom zingen vogels zo vrolijk? En wachten geliefden op het aanbreken van de dag? Waarom worden ze verliefd? Ik zocht hierbij titel en artiest.
1: Duncan Vreus.
7: Dank voor het doorsturen aan onder andere Wijnand, want die wist het goed te raden. Why do

0: TikTok.
1: Als je tegenwoordig een hit wil, dan moet je gewoon Donnie vragen op je plaat. Dan wordt het vanzelf wel een dikke vette hit, hoor. Kijk maar naar Robert van Hemert, die heeft dat gedaan. Frans Duits al eerder. En nu was het de beurt aan Senna, samen met Donnie. Waar blijf je nou op Radio BNT? Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love hoor je ook op Radio BNT. Het is iets na tweeën, de middag vordert en het einde van de werkdag komt steeds dichterbij. Dus als u nog geen vakantie hebt, hou vast, hou vol. Dit is Radio BNT, jouw remedie tijdens je werkdag met Last Frequencies zometeen. Back to You ga je horen. En meezingen met The Boss, Bruce Springsteen. Mag ook, Born in the USA hoor je zometeen op Radio BNT. Voor heel Limburg en Brabant, nu Mavericks, Dance the Night Away.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

zomer is aan met Bruce Springsteen, Born in the USA op Radio BNT. De zomer in onze regio die ook aan is met de Tilburgse kermis en de Vierdaagse. Ga je hem lopen en zit je nog een beetje voor te bereiden vandaag? Benen omhoog en nog even chillen van alle rust? Nou, morgen gaat het gebeuren. De Vierdaagse koorts barst los vanaf morgen in Nijmegen. Veel succes als je meedoet. Nu Antoon.

0: rockband met een DJ. Het kan gewoon. Armin van Buuren met Kensington hoor je. Heading Up High en Pointer Sisters Jump for My Love hoor je op Radio BNT. In zijn naam zit Swims. Hij heeft nooit een zwemdiploma gehaald, maar je hoort hem zometeen wel met Mr. Know-It-All. Teddy Swims is onderweg op Radio BNT. En ook Dario G ga je zometeen horen op de radio. Eerst even kijken naar het weer. Dat is best oké vandaag, hè? Al is er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen, blijft het wel droog. 22 à 23 graden. Morgen ook zomers warm en nog een stukje warmer, 25 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het COA heeft een schadeclaim van ruim 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. De Europese Commissie legt een boete van 550 miljoen euro op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Keir Starmer heeft aan koning Charles een ontslag aangeboden en is daarmee officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. En het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten in plaats van de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

It's one small step for man. Het is vandaag alweer heel lang geleden, in 1969 namelijk, de eerste voet op de maan van een mens, Neil Armstrong. Op deze 20 juni, inmiddels 2026, en Celine Dion is op de radio.

0: Summer, Undressed, All BNT, Four Tops daarvoor, Don't Walk Away. Nee, blijf hier, want zometeen heb ik jouw hulp nodig.
1: De Radio BNT Takeover.
0: De site staat namelijk wagenwijd voor je open, radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en dan kom je in onze WhatsApp-box. En dan kun je gewoon doorgeven wat je zometeen graag zou willen horen, want de nieuwe ronde is onderweg van onze Takeover. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je opzetten op Radio BNT op deze misschien wel moeilijke maandag voor je? Kan ik je dan verblijden met je favoriete plaat op de radio? Let me know via radiobnt.nl. Ga ik hem zo meteen voor je opzetten. Na Van Velzen, Baby Get Higher, ook Sommieus nog onderweg. En dit is het project van Bruno Mars. Hij stond in Amsterdam en is nu op de radio. Dit is Leave the Door Open.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
7: Hallo jij aan de andere kant van de radio. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op BNT? Stuur maar door.

0: Maud speelt heel veel instrumenten in Sommelier, maar één instrument had ze nog niet gespeeld. Dat was het instrument stem.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En die vocale heeft ze nu wel gepakt en ze doet mee voor het eerst op het blad van Sommelier, terwijl ze dus al jaren in Sommelier zelf zit. Dat ze daarachter moest komen nu dat ze toch wel een beetje kon zingen. Samen met Camille op de plaat Sommelier, Dark Before the Dawn hoorde je van Vils en Baby Get Higher hoorde je ook. De eer is aan jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Die vraag mag je beantwoorden via radiobnt.nl. Het is namelijk een nieuwe ronde.

0: van de Radio BNT Takeover. Dus, wat kan ik voor je draaien nu op Radio BNT?
1: Radio BNT.
0: Laat het maar weten, zoals Julian dat ook al deed voor Madonna en Cherish.
2: Dit is de Radio

heb jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp. 043 200 3123. En hoor het nu tijdens de BNT Takeover.

Christian, dankjewel voor jouw appje voor No Doubt, Don't Speak, hoorde je op Radio BNT. Goldband, Noodgeval en Madonna Cherish was dan weer voor Julian. En zo banen wij ons een weg door de Radio BNT Takeover. BNT. En dat is fijn, dat is goed, want er komen heel veel appjes binnen. Blijf ze ook sturen, hè. Als je iets wil horen, dan kun je dat nu aanvragen. Je zit midden in de Radio BNT Takeover. Adres daarvoor is radiobnt.nl. Werd ook al bereikt door Kira. Haar verzoek volgt zometeen. Michael Jackson is onderweg. Eerst naar Stijn. Hij vraagt om Bruno Mars. Daar is hij weer. Dit is The Lazy Song.

Stars, daar was hij weer, de Lazy Song op Radio BNT. Werd aangevraagd door Stijn, die vroeg hem aan via radiobnt.nl. Zo midden in de takeover, jij vraagt en ik draai, zo simpel is dit concept. Met de laatste van vandaag in de takeover, ik heb er nog tijd voor eentje en die komt van Kira. Gas erop met Michael Jackson. Zij vraagt om Rock With You.

0: Michael Jackson, Rock With You. Radio BNT. Radio BNT als laatste in de takeover van vandaag. Morgen is er natuurlijk weer een nieuwe ronde van die takeover. Dan weer jouw kans op je verzoek op BNT. Nu even kijken naar het weer in de regio. In Limburg en Brabant zo'n 23 graden. Wel wat stapelwolken, wolkenvelden en opklaringen. Maar het blijft droog, dus dat is fijn. Morgen iets warmer, zo'n 25 graden. En ook zon en droog.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Commissie legt een boete van 550 miljoen euro op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Het COA legt een schadeclaim van 184 miljoen euro neer bij bedrijf LCHD in een conflict over huurovereenkomsten. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dat was hem, de winnaar van The Voice of Holland van dit jaar. Ruben Hille, 20 Seconds, hoorde je op Radio BNT. Jackson staat voor en Can You Feel It? Nou, kun je het voelen? Voel je aan je water dat de middag zo eraan komt? Als dat zover is, dan weet je dat de werkdag er bijna op zit. Dus hou vast, hou vol. Rosé is al zo meteen op de radio. Maar eerst de hit van Sabrina Carpenter. Please, please, please. We gaan dat tegemoet komen zometeen op de radio. Now let's go. Dit is Something.

Niall Horan, Slow Hands, Obeyente, Simply Red en Stars Hoorde je ook. Op de radio. Hey, Limburg en Brabant, je werkdag zit er bijna op. Dat is fijn nieuws, hè? En dat nieuws wordt zometeen in muziek veranderd in de middagshow. Aan de muzikale weg naar huis is ingezet. Zometeen hoor je Rosé met jazz. En ook Taylor Swift is onderweg. Apple Light zometeen. Je krijgt van mij.

0: Sugar.
1: Radio BNT.
2: De zomer is aan.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Je kan omrijden via Gorinchem over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot slot vertraging op de A76, alleen richting Aken. Door grenscontroles doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het was 1988. Jazz and the Plastic Population scoorde een dikke vette nummer 1 hit. En zo heet hij ook. The Only Way Is Up. Over 4, 20 juli 2026, vrienden. Goedemiddag, het begin van de nieuwe week of een nieuwe vakantieweek. Dat mag natuurlijk ook allemaal. Ben je daarentegen aan het werk, dan is dit Radio BNT 24/7 voor jou in heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En ook in de vakantie mag je natuurlijk luisteren. Iedereen mag luisteren, overal en altijd mag je luisteren. Vinden wij alleen maar leuk. Volg ons via de socials, Instagram, Facebook en radiobnt.nl. Het is 20 juli vandaag, Wereldschaakdag. Dan weet je dat ook. Hè? Dus mocht je nog een zetje willen doen, een koning of een paard willen verplaatsen, dan kan dat. Als je misschien aan het schaken bent. Ik heb dat op een blauwe maandag gedaan, maar vraag me niet meer precies naar de regels, want die ben ik inmiddels vergeten. Ook is het vandaag de dag waarop de maanlanding plaatsvond. 20 juli 1969. Neil Armstrong zet als eerste voet aan de maan. Op de maan moet ik zeggen. En gisteravond won Spanje van Argentinië het WK voetbal. En erg verdiend gewonnen. Zeer onsportief het elftal van Argentinië, begreep ik. Want die gingen niet echt sportief om met hun verlies. Dat is eigenlijk heel jammer. Maar ik heb jou dan wel nodig aan de andere kant van de radio. Want we zijn op zoek naar een Spaanse plaat. Om toch een klein beetje de finale van het WK te vieren. En Spanje te feliciteren met de winst uiteraard. Ken je een leuke Spaanse plaat? Kom maar door. RadioBNT.nl. Hoor je hem straks op de radio. We hebben het over de podcast. De podcast en het maximaal genieten. Lekker lang luisteren dilemma doen we vandaag met Nene Cherry.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Wat is zo appetijtelijk, hè?

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

reden dat je niet vergeten bent. En ga dan even door volgens mij. Guus Meeuwis maakte dit liedje een jaar of 30 geleden. Dat staat op zijn eerste album. Vind ik wel grappig. Met Van Gant. Oud liedje van Joost Nuizel natuurlijk. Die heeft dat ooit bedacht. En ja, dit is... Ik weet even niet of het een officiële single is geweest. Maar het is wel een liedje wat destijds heel veel is gedraaid op de Nederlandse radio. Ja, Guus wordt altijd gedraaid op de Nederlandse radio. Geboren in Lieshout, onze Guus. En ik kan me nog herinneren toen Het is een Nacht uitkwam. Toen was hij lid van de studentenvereniging. Was in 95. Toen heeft hij in Valkenburg hier volgens mij in het zuiden van Limburg heeft hij nog vet opgetreden. Guus dus. Appeluiten voor Taylor Swift. 10 minuten voor half 5. Vrienden het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma. Spelen we vandaag met Nene Cherry. Op zoek naar twee keer een lange versie of Buffalo Stance of Seven Seconds. Welke zou je graag willen horen? Aan jou de taak mij dat even te laten weten. Buffalo Stance. Nou ja, wil je Buffalo Stance horen? Dan heb je Buffalo naar radiobnt.nl. Wil je 7 Seconds? Dan gewoon even 7 Seconds appen naar radiobnt.nl. Welke lange versie van Nene Cherry zou je willen horen? 7 Seconds samen met Yusuna Doer of Buffalo Stance. 7 Seconds appen naar radiobnt.nl als je die wil horen. Of wil je Buffalo Stance horen in de lange versie? Dan heb je Buffalo naar radiobnt.nl. Hé, maandag vrienden. En ja, ik zei het al, het WK voetbal is voorbij, hè. Dus dat is gewonnen door Spanje. Gisteren was er ook de Grand Prix van België. Daar hebben we het over de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps. Daar hebben wij mensen naartoe gestuurd. En Max werd daar derde. Ja, dat deed hij dan toch wel weer goed. Toch wel een beetje trots op hem. Het was fijn geweest als hij gewonnen had. Maar ja, het is, weet je, dat soort zaken. Daar moeten we ons niet al te druk om maken. Dit is op zich goed. Hij heeft wel weer lekker in de punten gereden. Vanavond om 8:55 op RTL 4 een nieuw seizoen. B&B vol liefde. Ai. Dat wordt weer slurpen. Dat wordt weer bintje. Of dat wordt gewoon elke avond lekker kijken. Maandag tot en met donderdag. 8:55 RTL 4. B&B vol liefde. En meestal is het in de zomer altijd herhalingen en niks anders. Maar sinds een paar jaar zien we dat dit soort programma's gewoon vette hits zijn in de zomer. Als het gaat om kijkcijfers. Dus dat vind ik dan toch wel weer leuk eigenlijk. Het is Radio BNT, vrienden met de Windowshow in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. Hopelijk heb je een lekker weekend gehad. Ik in ieder geval wel. Ik weet niet of je afgelopen zaterdag geluisterd hebt naar de Party Night. Was mij wederom een waar genoegen. En heel veel leuke appjes en Facebook en Instagram berichten die binnenkwamen via de socials. En liedjes die aangevraagd werden. Erg leuk, erg lekker. Lekker om te draaien, heerlijk om te krijgen, hoop ik voor je. Sixpence, None the Richer. Enige hit die ze ooit hadden was deze. Dit is Kiss.

0: Calvin Harris en Pharrell Williams samen op één plaat Fields hoorde je. Het is 1:05. Annemiek zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeersinformatie. En jij mag nog heel eventjes invloed uitoefenen op de playlist. Welke lange versie wil je horen? Buffalo Stance van Nene Cherry of 7 Seconds van Nene Cherry? Je mag nog heel even berichtje sturen. Buffalo naar radiobnt.nl of 7 Seconds naar radiobnt.nl. Welke lange uitvoering hoor je zo dadelijk binnen enkele ogenblikken op de radio? Nou goed, dat ligt dus nog even aan jou. Het lot ligt in jouw handen.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Na een schadeclaim van 184 miljoen voor LCHD over huurovereenkomsten heeft het bedrijf laten weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend om ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles. En Ryanair bekijkt of de man die begin deze maand uit een vliegtuigraam werd gezogen gecompenseerd zou moeten worden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechte rijstrook is weer dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Je kan omrijden via Gorinchem over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot slot vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Nene Cherry en Youssou N'Dour in 7 Seconds.

0: Nummer 1 in de jaren 90, 7 Seconds van Houston Adour samen met Ninnie Cherry. Je hoorde hem op Radio BNT. En Jolde wilde deze graag horen, de lange versie, ten opzichte van Buffalo Stance. Wat dan eigenlijk weer de eerste kennismaking met Ninnie Cherry is. Er kwamen wat meer 7 Seconds binnen dan Buffalo Stance. Goed, daarom deze dus ook gedraaid. Het staat op het album The Guide Roomette van Houston Adour. Uit Senegal komt hij trouwens. En hij maakte ooit Chick in the Tree samen met Peter Gabriel. Hij heeft best wel wat muziek op zijn naam staan. Alleen heb je er niet zo heel veel van hem gehoord. Nou, dit was in de jaren 90 al een dikke vette hit. We draaiden de albumversie 5 minuten 6 seconden. En die vind je terug in de Maximaal Genieten playlist op Spotify. Die vind je weer via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Morgen spelen we opnieuw het Maximaal Genieten. Lekker lang luisterdilemma. En met wie, dat hoor je allemaal vanzelf. Ik heb nog wat meer leuks voor je. De Tour de France is namelijk in volle gang. Allerlaatste rustdag in de Tour is vandaag. Ik bel zo dadelijk even met Huub Meese. Huub Meese die is in Frankrijk, rijdt ook de etappes mee op de motor weliswaar. Dus misschien dat we de komende week nog wat leuke finishes mee kunnen maken. Maar voorlopig gaan we heel eventjes kort terugblikken en vooruitblikken op de Tour die op dit moment in volle gang is. Alleen dus vandaag niet. Want, zoals zojuist gezegd, mijn vrienden en vriendinnen van de radio, vandaag is een rustdag.
1: Jouw zomer. Jouw BNT.
0: Moet dat nou, zou je af kunnen vragen. Donnie en Robert van Hemert hoor je zo dadelijk. Die hebben trouwens alweer een nieuw duet samen opgenomen. Dat doen we na deze track uit het album Rattle and Hum. Eind jaren 80 kwam het album uit van U2 waar dit op stond. Je hoort Angel of Harlem.

0: morgen gewoon weer lekker gas gaan geven om de grote finale mee te maken komende zondag op de Champs-Élysées in Frankrijk. Ja, nou wil het geval dat onze alle collega Huub Mees op dit moment in Frankrijk is. Vanochtend toen ik even appcontact met hem had, zat hij aan de voet van de Mont Blanc. Daar zit hij nu niet, maar hij zit wel in rusten volgens mij. Huub, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Roger.
0: Welkom op Radio BNT. Leuk dat je er bent. En fijn dat je voor ons die tour een klein beetje wil volgen. Het is de laatste week, dus wellicht dat we komende dagen nog een leuke finish of zo kunnen meemaken. Maar laten we eerst even een klein beetje terugblikken. Ja, gisteren natuurlijk heftig daar met Vingegaard die viel. Hij had al een lastige nacht omdat hij dopingcontrole kreeg midden in de nacht. Maar gisteren ook die vreselijke val uit de tour. Dus een grote favoriet, hè?
1: Ja, Roger, een uurtje van tevoren was hij zelf de vluchtheuvel met mijn motor. En we reden gegroept met 4 motards, 3 politiemotoren. En het probleem is dat als er 5 motoren voor je rijden, dan weet je op je routekaart dat die vluchtheuvel eraan komt, maar je ziet niet precies hoe die loopt. En dat is precies gebeurd in het geval Vingegaard. Ik rij altijd standaard, ook al is de andere route makkelijker of beter, rechts langs de vluchtheuvel. Hoef ik niet na te denken, is lastig voor mij, dus ik rij altijd rechts erlangs. Maar het was een heel gniepig ding en een belachelijke hoge betonblok midden erop. Ja, en als een motard dan ietsjes niet de goede route heeft en niemand gaat harder in de remmen, voorbeeldje van Vingegaard erop en op de stoepgrond en dan is het gebeurd.
0: Wat kun je zeggen over de Tour tot nu toe? Hoe is het allemaal verlopen? En wat vind je er zelf van?
1: Het is heel mooi verlopen, maar laten we heel eerlijk zijn. Vriend en vijand, die is het er natuurlijk over eens. Pogacar, Vingegaard, dat zou de grote tweestrijd worden. En we weten allemaal dat Vingegaard de Giro gewonnen heeft. En wat voor een klapper zou die maken als die hier ook die Tour zou pakken.
0: Ja, wat kun je zeggen ook over is, de... Sorry, ja?
1: Ja, ook is het bekend dat Vingegaard in de laatste week de beste week heeft. Het is een duur atleet die de laatste week het beste piekt. En ja, dan weet jij het ook. We hebben 2 keer op de West en dan Parijs. Dus mijn accreditatieverzoek bij de ASO was, wat er ook gebeurt, ik wil op Alpe d'Huez staan dit jaar. Ik sta er, maar zonder dat Vingegaard meedoet.
0: Ja, dat is natuurlijk heftig. Heel benieuwd hoe het dan gaat zijn. Misschien Pogacar wel. We gaan het meemaken. Wat kun je zeggen over de etappe van morgen?
1: Morgen is een tijdrit, 26,1 kilometer. En die tijdrit die ligt in een prachtig gebied aan Luc Le Mans. En Luc Le Mans is een meer wat grenst aan Zwitserland en aan Frankrijk. Die tijdrit die is 26,2 kilometer lang. Maar veel belangrijker, daar zit ook nog heel veel venijnige klimmetjes in. Zeker het begin, een kortje van de tweede categorie. En dan is het Mickey Mouse afdalen naar de finish. Dus het worden tijdjes rond de half uur, schat ik zo. Maar de techniekmannen op de fiets, die gaan het daar heel erg goed doen.
0: En jij gaat mee met die etappe. Waar bevind jij je morgen dan?
1: Ik zit nu, Roger, in Chamonix. Daar heb ik 3 dagen kampement gemaakt met mijn regieauto. Ik rijd met van Chamonix. Nou, ik zit eigenlijk 15 kilometer van Chamonix af, maar dat maakt niet uit. Ik rijd met de motor naar de tijdrit toe. Doe daar mijn verslag. Draai mijn dingetjes. En rijd dan weer naar deze plek terug.
0: Ja.
1: Het heeft gewoon geleerd dat je moet gewoon 1 plek pakken en wat langer op die motor tokkelen, zodat je het hele kampement moet omzetten.
0: Ja, even heel kort, mensen die jou niet kennen hier via Radio BNT. Huub Meester, je bent daar op dit moment bij die tour. Je zegt opnames maken. Wat doe je daar precies?
1: Nou, we doen eigenlijk 4 dingen. Ik heb op het ogenblik rij ik in de tour met een motor met een satellietschotel op van Elon Musk. Dat kennen we wel, dat ding dat maakt satellietverbinding. Uh-huh. Daar heb ik een modem aan gekoppeld, een snel modem met 3 antennes. Fotografen die foto's willen doorgeven op plekken waar geen 4G of 5G is, die zwermen om mijn motor heen en kan ik de fotootjes doorgeven. Daarnaast zitten we op de radio, onder andere bij jullie zender, waar ik ongelooflijk blij mee ben. En maken we ons eigen vlog. En we maken natuurlijk losse items die we verkopen, de beelden. En dat is meer voor LED-leveranciers die dat op hun LED-scherm
0: laten. Nog even dan, waar kunnen we die vlogs van Huub Meester zien vanuit Frankrijk?
1: Als je de vlog wil zien, gewoon Huub Meester Facebook, dan zie je alles voorbij komen.
0: Huub Meester op Facebook. Morgen gaan we elkaar spreken en hopelijk kunnen we dan in dit programma ergens een stuk finish in ieder geval van die tijdrit meemaken. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, ik rond deze tijd zal dat zeker lukken. Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, vergeet te zeggen, ik krijg ook nog wel eens met een fotograaf achterop. En ik heb ook een acreditatie op die motor. Dus dat is een beetje leidend. Dus beloven kan ik de finish niet. Maar ik kan wel zeggen hoe het er aan die tijdrit aan toe gaat.
0: We hebben morgen contact, Huub. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan, Roger.

Wat is dit lekker, vrienden? Heerlijk. Je hoorde Tears Run Rings van Mark Holman op Radio BNT. Het is, even kijken, 7 voor 5. Daarvoor sprak ik Huub Meester vanuit de Tour in Frankrijk. Het is daar weliswaar een rustdag op dit moment, maar toch. Ik bedoel, morgen gaat er dus een tijdrit plaatsvinden en wellicht dat we daar een stukje van kunnen meepikken als Huub ons bij gaat praten morgen. Dus dat kan alleen maar leuk worden. Proberen we je ook op die manier een klein beetje op de hoogte te houden van de Tour. De Tour de France. Ja, Vingegaard is gisteren gevallen en dat is gedoodverfde favoriet. Dus ja, hoe nu verder, hè? Eigenlijk is het zo, als dadelijk op de Alpe d'Huez iemand de gele trui heeft, die wint dan eigenlijk bijna ook automatisch de Tour. Ik hoop nu niet dat ik een hoop een hoop freaks en fans over me heen krijg. Dat zou natuurlijk allemaal wel kunnen gebeuren. Maar we proberen Huub morgen weer te krijgen. Want dat is leuk. Om op die manier de Tour een klein beetje mee te maken. Radio BNT in Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. En we hoorden zojuist Mark Almond uit de 80's. Nou, wat leuk is om te melden is dat er veel meer 80's op de radio te horen zijn vanavond in het Radio BNT 80's Café tussen 7 en 9 uur. Het meest 80's verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. En Raoul Moreau gaat het presenteren. Dus eigenlijk moet het gewoon goed komen. Dat kan alleen maar leuk worden voor mensen die van de 80's houden. En hou je niet van de 80's, dan leer je ze op die manier misschien kennen. Dat is ook leuk. Straks deel 2 van de middagshow. De Mens Fijne Radio Feuilleton bestaat uit 2 episoden. Deel 2 is onderweg, vrienden. En ik laat je even alleen met Barcelona van Sophie Tucker.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.nl.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024... toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van €500. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder. Alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Die doen we er 20 minuten langer over. En tot slot een ongeluk op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel doe je er 35 minuten langer over, want er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik denk dat de tekstschrijvers aan dit liedje het allermeest verdiend hebben. Ik weet het niet, maar ik vond die tekst zo sterk. Ik zou er eigenlijk zelf niet op komen. Safri Duo, Play It Alive, de Bongo Song, opende deel 2 van de middagshow voor vandaag, 20 juli 2026, 5 over 5. Goedemiddag. En leuk dat je luistert in heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Deel 2 van de middagshow waarin we het hebben over de podcast. De podcast en vriend, dit is de dag nadat Spanje het WK voetbal won in de United States of America. Dus we zijn op zoek naar een Spaanse plaat. Ken een leuke Spaanse plaat? Kom maar door via radiobnt.nl. Is hij straks op de radio. Ik weet niet of je toevallig gekeken hebt gisteravond. Zou leuk zijn, maar dan heb je ook die halftime show gezien. Wat een ellende was dat, zeg. Hey, Madonna, we hebben BTS gezien. We hebben Coldplay gezien met een kinderkoor. Het was meer kinderkoor dan Coldplay. En Justin Bieber natuurlijk. En niks ten aandele van die artiesten allemaal. Maar je zit midden in een voetbalwedstrijd, joh. De FIFA heeft alle regels overtreden, want het duurde 27 minuten, die halftime show. Shakira en Burna Boy, die natuurlijk verantwoordelijk zijn met Die Die voor de themasong van het WK, die waren ook live aanwezig. Maar ja, eigenlijk is dat dan, dat heeft niet zoveel met voetbal meer te maken. Maar goed, ze doen het met American Football ook, dus ja, waarom ook niet, hè? Het is de middagshow, vrienden. Je luistert in de auto, op het werk, misschien wel thuis, op het toilet of whatever. En wij vinden het allemaal helemaal prima. Als je maar luistert, dan zijn wij dik tevreden.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: En Criss Cross Amsterdam.

0: love you, baby.
1: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Turner op de radio. NMA Bollock, zoals natuurlijk het echt eigenlijk heet. Wat je hoorde was We Don't Need Another Hero. Muziek uit de film Mad Max. En dat is een film uit 1985. Dit liedje ook. En wat een vette plaat weer. Maar eigenlijk elke plaat die ze uitbracht in de tijd, die was gewoon goed. En veranderde ook weer een klein beetje in goud. Alles wat ze aanraakte veranderde in goud. Crisscross Amsterdam hoorde je daarvoor met Lumia Suno. En Buddy William natuurlijk. My oh my. Goeie plaat ook weer. En die twee, de broertjes Huisman, die doen dat goed. Yuki zit er niet meer bij, hè? Yuki Campes. Die houdt zich tegenwoordig bezig met allerlei andere zaken. Die was van het weekend op Ibiza. Hij deed daar eventjes verslag van

ze met z'n allen naar voetbal gingen kijken. Gisteren was dat om precies te zijn. Ach ja, over Spaans gesproken, vrienden. Ja, Spanje won met in de 106e minuut 1-0 van Argentinië. En het WK is daarmee definitief voorbij. En Trumpie die stond erbij, want die wilde natuurlijk toch even op de voorgrond. Dus zijn WK, hè, het mooiste WK wat er ooit heeft plaatsgevonden, aldus Donald. En toch werd hij eigenlijk een klein beetje vriendelijk naar de achtergrond verwezen. Het is toch ook heel erg wat die man kan. Nou ja, wat die man kan, wat die man doet. Hij is hartstikke gek. Nou, goed. Dat. Maar wij zijn wel op zoek naar Spaanse liedjes. Omdat Spanje gewonnen heeft en het WK dus beslist heeft. Ken je een leuke Spaanse plaat? Wil je hem graag horen op de radio? Kom maar door via radiobnt.nl. Een kleine roundup. Even Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig wordt aangevraagd. Spanish Eyes van Elmer Tino. Me Gustas Tú van Manu Chao. Amor de Mis Amores van Paco. Julio Iglesias met Quiereme Mucho. Julio Iglesias met Quiero. Nou, leuk allemaal, jongens. Kom maar door. Welke Spaanse plaat ken je en wil je graag horen op de radio? Stuur hem even naar radiobnt.nl. Dan sluiten wij het WK hier ook gewoon even netjes af. Omdat het kan natuurlijk, hè, want zo is het wel. Het is de middagshow op Radio BNT en het is zomer. En dat weet jij. Zo dadelijk hoor je Together Again van Janet Jackson naar Lila van Claude.

Jack Duncan. Onze Duncan, je weet wel, die hoorde tot 4 uur op de radio. Staat vanavond op de kermis in Tilburg. Tijdens Roze Maandag moet hij daar lekker draaien. Dus dat is alleen maar leuk. Veel succes en veel plezier daar. Dus de middagshow op Radio BNT. En Spanje wint het WK voetbal. We zijn op zoek naar een leuke Spaanse plaat. Ken je er eentje? Wil je hem graag horen op de radio? Stuur hem even door via radiobnt.nl. Dan hoor je hem zo dadelijk in de middagshow. Een Spaanse plaat naar keuze. Radiobnt.nl.

0: Je hebt Main Course, wat natuurlijk de tributeband uit Nederland is die ze nadoen. En dat doen ze eigenlijk heel erg goed. Je hebt Night Fever in Duitsland. En die zijn eigenlijk heel misschien nog wel een klein beetje beter. Ik heb ze allebei een paar keer live gezien. En er gaat natuurlijk niks boven de echte. Maar ja, er is volgens mij nog maar eentje in leven. En die kan volgens mij geen hoge noot meer halen. Volgens mij lukt dat niet echt meer. The Bee Gees en Tragedy op Radio BNT. Smakelijk, als je aan tafel zit, mag ik nog even lekker een half uurtje bij je aanschuiven. Om de middagshow te completiseren voor deze maandag. Juli nummer 20, 2026. Rustdag in de Tour de France. Morgen dan meer daarover. Met Huub Mees. We hoorden hem daar straks al heel eventjes op de radio. En zo aanstonds, muzikaal gezien, hoor je Repeat It van Ed Sheeran en Martin Garrix. Die twee deden dat samen al een hele tijd geleden. En uiteindelijk is de plaat dan toch uitgekomen. Annemieke Bosgaard zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeersinformatie. Eerst even naar Edward Niesing.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de penitentiaire inrichting in Vught eind vorig jaar. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Na een schadeclaim van 184 miljoen voor LCHD over huurovereenkomsten heeft het bedrijf laten weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend om ongerechtvaardigde contractbreuken. En Ramiz Serouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder. Alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Die doen we er 20 minuten langer over. En tot slot een ongeluk op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel doe je er 35 minuten langer over, want er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij kwam uit in 1986, het album waar dit liedje op stond als eerste hit. Deed het heel erg goed in de buitenlandse hitparades. En daarna kwam het singeltje ook uit in Nederland. Deed het niet zo ontzettend goed. Was wel een top 40 hit. Daarna kwam Land of Confusion met die videoclip met de poppetjes van Spitting Image daarin. Dat werd wel een hele dikke vette hit. Tonight, Tonight, Tonight stond ook nog op dit plaat, dit album. En ja, dat is wel lekker. Phil Collins in de gelederen. Hij zong ook overigens. Genesis Invisible Touch op Radio BNT. Het is 10 minuten over 5:30 bijna. Het is de middagshow die je in Limburg en Brabant hoort. En heel Nederland wereldwijd via Radio BNT.nl. Meer jaren 80 vanavond in het Ethisch Café met Raoul Moreau tussen 7 en 9. Louter en alleen maar ethisch. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Ja, ja, ja, ja, ja. En ga je op vakantie, neem een podcastje mee, joh.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. 110 podcasten online. Dus als je op vakantie gaat, voornemens bent dat te gaan doen, neem een podcastje mee. Lekker luisteren naar een goed gesprek. Kan over van alles en nog wat gaan. Check maar eventjes. Ik vind het leuk als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je sociale netwerk. Dat vinden wij alleen maar leuk. Ben je op dit moment op vakantie en hoor je dit? Zou zomaar kunnen. Dan heet ik je van harte welkom. Leuk dat je luistert naar Radio BNT. Laat voor de thuisblijvers even wat achter via de socials van BNT. Facebook, Instagram of radiobnt.nl. En dan komt dat allemaal goed. Ik zei net, je vindt de podcast op je favoriete podcastplatform. Ooit is dat bedacht door een van mijn podcasten, namelijk Lieke Benders. En zij is bezig met het organiseren van Cultura Nova. De 35e editie die vindt plaats vanaf 28 augustus in het zuiden van Nederland, in Parkstad Limburg. En dat is een week lang. Leuke voorstellingen, spiegeltent, podia. Wordt groots geopend op 28 augustus. Voor meer informatie check culturanova.nl, vrienden. Radio BNT. Ja, ik deed een oproep, want Spanje won gisteren het WK voetbal van Argentinië met 1-0 in de 106e minuut. De 106e minuut! En ik zei, goh, weet je, misschien is het leuk om een Spaanse plaat te draaien op de radio. Ken je de leuke Spaanse plaat? Kom maar door via radiobnt.nl. Nou, dat is behoorlijk gegaan, moet ik zeggen. Aantal liedjes die aangevraagd werden. Me Gustas Tú van Manu Chao. Get Spanish, de jeugd van tegenwoordig. Spanish Harlem. Oh ja, oh, die kwam ook nog binnen natuurlijk, ja. Spanish Eyes van El Martino. En die het vaakste binnenkwam, 3 keer om precies te zijn, die ga ik nu voor je draaien, omdat het een hit was in de jaren 80. Amor de mis amores van Paco.
1: Jouw zomer. Jouw BNT.

van het WK voetbal. Halverwege de wedstrijd Spanje-Argentinië. Shakira hoorde je en Whenever, Wherever op Radio BNT. Paco daarvoor aangevraagd. Amor de mis amores. Een Spaanstalig liedje omdat Spanje het WK voetbal won. Dankjewel voor de aanvragen via radiobnt.nl. Morgen dan hebben we wel weer iets anders, denk ik. Ik heb nog niet eens gekeken wat op 21 juli de dag is. Nou goed, we komen daar nog even op terug. Dat komt helemaal goed. Vrienden, het is 5:50. Leuk dat je aan hebt staan. Dit is de BNT Middagshow met Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en Eken.

Bomb hoorde je op Radio PNT. Ja, daar zit van alles in, hè? Daar zit van alles in. Street Player van Chicago. Ik ga niet weer het hele riedeltje op lezen. En langzamerhand komen we wel zo aan het einde van de middagshow van vandaag, vrienden. Dank voor het luisteren. Als je ons wilt bereiken, kan dat via radiobnt.nl. Volg ons via de socials, Facebook, Instagram. Veel plezier met Raoul Moreau. Straks om 7 uur is hij er met het Radio BNT Ethisch Café. Louter en alleen, 2 uur lang de beste ethisch op de radio. En er zit een stamgast aan tafel. Maar wie is dat? Daar kom jij misschien wel achter aan de hand van hints. Dus luister, Raoul gaat Frank Kramer uithangen vanavond. Die leeft niet meer, maar via hints kom je toch eigenlijk wel een heel eind, denk ik zo. Ik spreek je morgen even naar vieren voor een nieuwe aflevering van de middagshow met daarin Huub Meese. Als we het hebben over de Tour de France, een stukje van de etappe meepikken. Oeh, dat is lekker. AGR en Week is de laatste.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ja. Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Franke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna €1,3 miljard. De samenwerking met Nederland staat onder druk. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot €1,5 miljoen schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Belgische defensieminister Franken noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Damen een groot probleem.
0: Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer.
1: De Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saudi-Arabië ingesteld, per direct van kracht. De bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: jij kunt besparen.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg. Of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45. Aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Ethisch Café. Met nu Raoul Moreau.

weekje een hit geworden is in de Nederlandse top 40. De nummer had toch echt alles in zich om ook hier een dikke knaller te worden, zou je zeggen. Phil Collins in absolute topvorm. Een refrein dat zich als vanzelf in je brein nestelt. Muzikaal gezien ook top, maar toch bleef de single in Nederland 8 weken lang in de tipparade hangen, om daarna stilletjes door de achterdeur te verdwijnen. Dat was in Amerika gelukkig wel anders. Daar werd Invisible Touch de allereerste en enige nummer 1 hit van Genesis in de Billboard Hot 100. Pikant detail is dat ze daar van de eerste plaats werden gestoten door Sledgehammer van Peter Gabriel. Inderdaad, ex-zanger van

Ellie Medeiros uit de zomer van 1987 was dat A Bailar Calypso. Speciaal geschreven toen als slaapliedje voor haar dochtertje. Zij luistert naar de naam Calypso. En toen Ellie Medeiros het voorspeelde aan haar platenbaas, was die zo enthousiast dat hij haar vroeg om de tekst iets aan te passen, zodat het ook geschikt werd voor een groter publiek. En dat deed Ellie Medeiros en dat grote publiek omarmde het nummer. Het werd vooral een hele grote hit in de Franstalige landen, maar ook in Nederland haalde het nummer de top 40 toen. A Bailar Calypso, Ellie Medeiros, zoals gezegd. Zometeen gaan wij weer kijken wat er deze week in het nieuws was in de 80's. We hebben straks ook weer een favoriete top 3 voor je en natuurlijk een stamtafelgast. En daarvoor ga ik je in de loop van het programma weer 3 hints geven, zodat jij kunt gaan raden wie die stamtafelgast is vandaag. Dit is Rosanna van Toto.

0: Dit nummer is vernoemd naar de toen nog piepjonge actrice Rosanna Arquette. Zij had destijds een relatie met Steve Porcaro, de toetsenist van Toto. Maar het ging niet over die Rosanna, want songschrijver David Page die vertelde ooit dat het over meerdere vrouwen in zijn leven ging. En Rosanna, ja, dat was simpelweg de perfecte naam om in het refrein te zingen.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Ja, we gaan weer eventjes kijken. Ik had het je gezegd al daarnet. Wat gebeurde er deze week in de jaren 80 tussen 20 en 26 juli? Na 5 keer tweede te zijn geworden, wint Joop Zoetemelk op 20 juli 1980 als tweede Nederlander in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk. In 1981 valt die eer te beurt aan Bernard Hinault. In 1982 staan June Lodge en Prince Mohammed deze week op nummer 1 in de top 40 met Someone Loves You Honey. En op 21 juli 83 wordt op het Vostok-station op Antarctica een buitentemperatuur gemeten van -89,2 graden Celsius. Dat is dan de laagste buitentemperatuur ooit op aarde vastgesteld. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Leo Tindemans die verbiedt op 23 juli 1984 op het allerlaatste moment de uitvoer van een boor- en freesmachine van een Waals bedrijf naar de Sovjet-Unie. De betreffende hoogwaardige technologie mag van Amerika niet aan de Russen worden geleverd. In grote delen van Zuid-Afrika wordt op 20 juli 1985 de noodtoestand uitgeroepen na maanden van onlusten die circa 500 mensen het leven hebben gekost. De Verenigde Naties roepen op tot economische sancties tegen het apartheidsregime. Slechts 27 nationale teams nemen op 24 juli 1986 in Edinburgh deel aan de gemene pestspelen. Maar liefst 31 landen hebben afgezegd, waarvan 26 uit protest tegen de Zuid-Afrika-politiek van Engeland dat strenge sancties afwijst. De Russische partijleider Mikhail Gorbachev biedt het Westen op 22 juli 1987 een wereldwijde zogenaamde dubbele nul-optie aan voor kernwapens voor de korte en middellange afstand. En Push It van Salt and Pepper staat in 1988 deze week op nummer 1 in de top 40. Gaan we zo voor je draaien. We begonnen dit overzicht met de Tour de France. Daar zitten we middenin natuurlijk ook nu, hè? Maar we eindigen dit overzicht daar ook mee, want de Tour van 1989 eindigt op

Het nummer is bedacht in de thuisstudio van producer Fresh Gordon. Soul & Pepa hoorde je, Push It. En omdat er toen geen professionele zangruimte beschikbaar was, toen zongen Soul & Pepa hun vocalen maar in de badkamer. Het werd eerst op een B-kant van een ander singeltje gezet. Men had niet het idee dat het echt een grote hit zou kunnen worden, vandaar. En het werd toen eigenlijk per toeval ontdekt door een DJ die het begon te draaien. En toen ging het zich eigenlijk als een olievlek verspreiden. Push It groeide uit tot een echte wereldhit. Deze week in 1988 was het de bestverkochte single in ons land. Toen op nummer 1 in de top 40. Ik ga jou hint nummertje 1 geven over onze stamtafelgast van vandaag. Wij zoeken een groep. En die groep die wij zoeken, dat was een van de pioniers van het zogenaamde post-rock genre. Dat was hint nummertje 1. Ik kan me zo voorstellen dat dat nog een beetje lastig is. En daarom ga ik je in het verdere verloop van de show nog 2 hints geven.

0: 4 minuten het antwoord gekregen. Kevin Yarbrough en Lisa Peoples hoorde je. Ze waren niet alleen muzikale partners, maar ze kregen ook een relatie. Ze trouwden in 1987.
1: De favoriete top 3.

Hitparade top 3, nummer 2. Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

kan voorstellen. Dan mag je er ook in één keer 3 doorgeven. Dan draaien we jouw 3 favoriete 80's hits volgende week in het 80's Café. Dat kan dus via de Facebookpagina van het 80's Café. Maar je kunt ook even een WhatsAppje sturen. Ga naar radiobnt.nl en de rest wijst zich vanzelf.

1983, de eerste nummer 1 hit van Duran Duran in hun thuisland Engeland. En er volgden nog heel wat hits natuurlijk. Hè? Ze treden nog steeds op trouwens, de mannen van Duran Duran. Nog niet zo lang geleden stonden ze in het Tilburgse Spoorpark voor een exclusieve Nederlandse show. Als je dat optreden nou gemist hebt en dat erg jammer vindt, dan krijg je een herkansing in het najaar. Weliswaar niet in Nederland. Op 8 oktober zijn ze in Keulen en op 26 oktober in Brussel. Dat is nog te overzien qua afstand, hè, vanuit Limburg en Brabant. Dus als je geïnteresseerd bent, zoek het even op of er nog tickets verkrijgbaar zijn. Voor zover ik heb kunnen zien, wel. Terug naar het midden van de 80's nu met

minder dan Prince schreef mee aan dit nummer, The Bell of St. Mark. Ze waren dikke maatjes in die tijd, Prince en Sheila E. En Prince die is ook kort te zien in de videoclip bij dit nummer, maar hij draagt een masker en is dus heel moeilijk te herkennen. En in die clip is Sheila E. trouwens zingend te zien op een vliegend tapijt boven Parijs. Ja, wat ze niet allemaal bedachten, hè, toen in 1984. Wij gaan aan het rad draaien. We moeten een jaartal gaan bepalen voor de top 40 straks in het tweede uur. En dat doen we altijd door een slinger te geven aan dit grote rad hier in de studio. En dan kijken we waar het pinnetje zit, waar die stopt om precies te zijn. Nou, dat is 1986. Straks in deel 2 dus gaan we de hele top 3 van deze week in 1986 voor je draaien. We nemen dan ook de belangrijkste verschuivingen met je door uit die lijst. De nieuwe binnenkomers, de sterke stijgers, zoals we het iedere week doen. En we zoeken meteen ook de alarmschijf van deze week in 1986 erbij. De stamtafelgast, geef je snel de tweede hint. De stoeltjes aan onze stamtafel worden vandaag ingenomen door ene Mark, ene Paul en ene Lee. Over

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vlieseveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en 1 van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Ethisch Café. Met nu Raoul Moreau.

ze lopen al even mee, hè, de Stones. Gloednieuw album gemaakt natuurlijk. Maar ze waren er al in de 60s, in de 70s en natuurlijk ook in de 80s. In de jaren 80 hadden Mick Jagger en Keith Richards eens flinke ruzie. Ze werkten aan soloprojecten en schreven nummers over elkaar. En je hoort nu Mixed Emotions. En dat nummer dat gaat over het begraven van de Stones.

Dit is natuurlijk zo typisch jaren 80. Doe maar, je hoorde Doris Day. De nummer dat moest voordat het opgenomen werd op een paar plaatsen herschreven worden. In de vroege live-uitvoeringen die ze speelden werd erna En wat dacht je van net twee, daar zit Simon van Kolm gezongen. Dat werd gewijzigd in Ein Wiener Operette, want Doe maar kreeg een nieuwe drummer. En dat was niemand minder dan de zoon van Simon van Kolm. Dus dat hebben ze er toch maar uitgehaald. René, dat is de zoon van Simon die bij Doe maar kwam. En het zinnetje dat uiteindelijk die help je zo uit de puree werd, dat was in het begin eigenlijk de dominee bij de NCRV. Dat vonden ze dus ook niet zo verstandig om dat zo te laten. En dus werd

Dit melodietje, dat ken je wel, hè? Wereldwijd bekend geworden als de themamuziek van de Martini-reclames uit de jaren 70. De allereerste versie die werd in 1977 gezongen door de Zuid-Afrikaanse zanger Danny Williams. En in 1988 blies Van Hals het nummer nieuw leven in via de hippe Euro House Dance versie die je hoorde. Leuk om nog eens een keer te horen. En die hoor je niet meer zo heel vaak op de radio, hè? Dat is wel anders voor de top 3 van deze week in 1986. Die gaan we zo op je loslaten. We nemen de lijst van toen dan even met je door. Eerst de alarmschijf van deze week in 1986.

Dit is een schoolvoorbeeld van een eendagsvliegend one-hit wonder. Eén grote hit hadden ze daarna eigenlijk nooit meer iets vernomen van Sly Fox. Je hoorde Let's Go All The Way, nummer 1 in de Nederlandse tipparade deze week in 1986. En dat noemden we toen de alarmschijf. Nu naar de top 40 van week 30 in 1986. Sledgehammer van Peter Gabriel was met 12 weken de langst genoteerde plaat en zakte van 21 naar 29. En er waren 6 nieuwe binnenkomers, de hoogste op 23 en de eerste meteen op 40. Fight for Ourselves van Spandau Ballet. Michael McDonald kwam met Sweet Freedom binnen op 35 toen en Hunting High and Low van A-ha enterde de top 40 op 33. Volgende nieuwkomer op 31, Miguel Brown,

track richting de top 10 was I Can't Wait van New Shoes. Die steekt van 24 naar 13 deze week in 1986. Nieuw in de top 10 was Disco Samba van Two Man Sound. Die steekt van 18 naar 10. En van 23 naar 8 ging Ticento van Mattia Bazar. En nog zo'n sterke stijger toch wel. Van 14 naar 7. My Favorite Waste of Time van Owen Paul. Dat werd dus dringen aan de top. Nou, daar komen we bij de top 3. Van 10 naar 3 steeg de Holiday Rap van MC Micah G en DJ Sven. En er was nog één mager plaatje winst voor Madonna met Papa Don't Preach. De nummer 1 die was exact hetzelfde dan een week ervoor. Dat waren

0: hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT. Het beste uit de jaren 80. Dit is het Ethisch Café met Raoul Moreau. Radio BNT.

1986, de bestverkochte single in Nederland. Wham en Edge of Heaven. Je hoorde de hele top 3 van toen. En dat was een top 3 met een hoog Madonna-gehalte, mogen we toch wel zeggen. Want ze stond zelf op nummertje 2 met Papa Don't Preach. En je hoorde haar ook in de holiday rap van MC Micah G en DJ Sven. Die was hard op weg richting die nummer 1 positie deze week in 1986. Maar was daar dus nog niet. Zometeen onze stamtafelgast voor deze week. En ik moet je nog snel die laatste hint geven. Het eerste album van de groep kreeg The Party Is Over als titel mee. Ik dacht, laat ik het niet zo moeilijk maken vandaag. Zometeen dus, na deze van de Greg Kinnear.

0: Greg Kinn en bassist Steve Wright die schreven het nummer in een kwartiertje tijd ongeveer. En vervolgens werd het in 2 takes opgenomen. Stond er dus zo op allemaal en het werd best wel een lekkere hit. Jeopardy.
1: En Raoul, wie zit er vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café?
0: Nou, dat ga ik nu onthullen. Ik heb jou 3 hints gegeven en...

groep stond vooral bekend om de overgang van de New Romantic stroming richting een meer atmosferisch geluid. En hiermee was Talk Talk een van de pioniers van het post-rock genre. De groep bestond aanvankelijk uit zanger Mark Hollis, bassist Paul Webb, drummer Lee Harris en toetsenist Simon Branner. In deze bezetting verscheen in 1982 de LP The Party Is Over. Branner die verliet de band in 1983 en werd officieel niet vervangen. Producer Tim Freeze Green die zou hierna echter ook als toetsenist en songschrijver in belangrijke mate aan het geluid van Talk Talk bijdragen. In 1984 brak Talk Talk definitief door met het verschijnen van het album It's My Life. De gelijknamige single kwam op 24 maart van dat jaar binnen in de top 40. De opvolger Such a Shame werd een nog grotere hit en van hetzelfde album werden ook Dumb Dumb Girl en in mindere mate Tomorrow Started succesvolle singles. Talk Talk verving de oorspronkelijke poppy-stijl gaandeweg door een meer experimentele benadering en zeer uitgesponnen klankbeeld. Vooral vanaf het derde album, The Color of Spring uit 1986, sloeg de band een minder commerciële richting in. De singles Life What You Make It en Living in Another World die werden allebei nog wel een hit, maar daarna sloeg de band een minder commerciële richting in. De albums The Spirit of Eden uit 1988 en Loving Stuck uit 1991 waren meer experimentele albums. Beide platen die konden rekenen op lovende kritieken, maar commercieel liepen ze niet goed. De band besloot dan ook om uit elkaar te gaan. Maar vandaag herleeft Talk Talk weer even in het 80s Café. Je hoort de twee grote...

Margolis, Paul Webb en Lee Harris. Zij zaten met hun drietjes aan de stamtafel in het Ethisch Café vandaag. Talk Talk, je hoorde de twee grootste hits van de groep. Dat was Such a Shame en It's My Life. Allebei van die LP It's My Life. Zo dadelijk na 9 uur ook weer een heel uur vol met lekkere muziek bij Radio BNT. Ik heb er net eens even op de playlist gekeken. Onder andere The Police, Bruno Mars, Michael Bublé, Taylor Swift en Journey. Het Ethisch Café is er volgende week maandagavond weer. Wie weet, tot dan.

0: Beauty.
1: De zomer is aan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar-Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75... die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:15. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet een dringend beroep op chauffeurs om de brug te mijden. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en 1 van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. Dit was het nieuws op Radio BNT.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de Commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van 500 euro uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.